Ende katumanga chiranganye sinyeri woda kwa mpangoni. Fanis Ambani, Mama Loba nipatie bonus please. Fanis, usipoteze muda.

wanyaka hawa. Karasinga XGK sema kwamba uko Nakuru Keringet. Asante sana. Jaote Millicent kutoka